0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

mission of the

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van Kesten.
11: Ik ben Marcia van
10: Kerk
11: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwestad Radio.
11: Wat het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongelukken op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam die weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij, BR6.
3: U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot Nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
4: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. We beginnen vandaag met een tekst uit Galaten 4, vers 7. U bent dus geen slaaf meer, maar zoon. En als u zoon bent, dan bent u ook erfgenaam door toedoen van God. Geen slaaf, geen knecht, zelfs geen belangrijke werknemer, maar kinderen, dus erfgenamen. Zo word je niet alleen genoemd, je bent het ook.

Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen zijn niet uw wegen. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten. Jesaja 55, vers 8 en 9. Die woorden maken je nederig. Wij kunnen God niet narekenen, laten we dat dan ook niet proberen. Wij kunnen God niet begrijpen, we hoeven Hem alleen maar te vertrouwen.

De vrees voor de mensen betekent een valstrik. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Spreuken 29, vers 25. Dat zet me weer met twee benen op de grond. Zelfs de angst voor wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt, komt in een heel ander perspectief.

U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan. 1 Korinthe 10, vers 13. Soms lijkt het of die woorden niet kloppen. Sommige mensen krijgen heel veel te dragen. Toch mag je weten, God geeft met de beproeving ook de uitweg, de kracht om te dragen. Vraag hem er maar om.

Ik daarentegen blijf wakend uitzien naar de Heer. Blijf hopen op de God die mij zal redden. Mijn God zal mij verhoren. Micha 7, vers 7. Een woord waarmee je de dag door kan. In dat vertrouwen mag ook jij leven. Vandaag en morgen en alle dagen.

Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam op hun voorhoofd dragen. Openbaringen 22, vers 4. Wellicht ben je gedoopt, het teken van het verbond op je voorhoofd. Daarbij heeft God zijn naam verbonden aan jou, aan jouw naam. Je hoort bij hem.

Want de Heer is goed, zijn liefde kent geen grenzen, zijn trouw gaat van generatie op generatie. Psalm 100, vers 5. Gods liefde hangt niet af van onze trouw. Gelukkig niet. Hij zelf is eeuwig trouw.

Hij zegt tegen de mens, wijsheid is de Heer vrezen en het kwaad vermijden. Job 28, vers 28. Wat is wijsheid? Job, een beproefd mens, die wist het. En hij geeft het door aan u en aan mij.

Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden. Maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. Markus 16, vers 16. God stelt geen onmogelijke eisen aan ons. Hij vraagt alleen geloof in Hem. Dan is de belofte voor ons dat we worden gered, eeuwig leven krijgen bij Hem. Geloof niet meer, maar ook niet minder. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En voor aankomende week bid ik u Gods liefde, zegen, vrede en nabijheid toe. En heel graag tot de volgende keer.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, beste luisteraars. Dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BR6, de lokale omroep van Bodegraven en Nieuwebrugwaarder, Driebrugge, Reeuwijkdorp en Reeuwijkbrug. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 9:30 kunt u luisteren naar religieuze muziek. Om 9:30 gaan we luisteren naar de live kerkdienstuitzending van de Ichterskerk hier in Bodegraven. Deze dienst zal geleid worden door E.J. Sietsma. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending, mailt u dan naar kerkplein15@outlook.com. Wij gaan nu eerst luisteren naar een orgelstuk en daarna beginnen we met het nummer Psalm 122 van het Urkelmannenkoor. Halleluja.

Het volgende nummer waar we gaan luisteren is een muziekstuk gezongen door de Mannenzang Katwijk. En dat luidt: In de hemel is de Heer, gevolgd door Jeruzalem. Een combinatie van Psalm 72 en 122 door christelijk mannenkoor Eiland Urk.

Het volgende muziekstuk waar we naar gaan luisteren is Hij die rustig en stil door Arjen en Edith op de trompetten en Wim Magree op het orgel.

Het is inmiddels bijna 9:30 en dat betekent dat wij zometeen gaan luisteren naar de kerkdienst van de Ichterskerk. Nu luisteren we eerst nog even naar een stuk gespeeld door Martin Mans, Rijst op voor Jezus.

We gaan nu overschakelen naar de live uitzending van de Ichterskerk in Bodegraven. Deze kerkdienst zal geleid worden door dominee E.J. Sietsma.

Het thema van deze kerkdienst is ouders tot het uiterste. En de schriftlezing zal zijn uit Colossenzen 3, vers 12 tot en met 21.

Goedemorgen allemaal. Welkom hier in de Ichterskerk. Als je te gast bent of online met ons meekijkt, hartelijk welkom. De laatste zondag van de zomervakantie. Dus één dag genieten van de vakantie. Vandaag gaat bij ons vanmorgen en vanmiddag dominee Jeroen Sietsma. Welkom. Fijn dat je dat met ons wil doen. En vanmiddag zal dat een middagdienst zijn om 16:30 hier. En is het thema Paulus en slavernij en wij en slavernij. Volgende week zondag 6 september vieren we in de morgendienst de maaltijd van de Heer. En volgende week zal ook de startzondag zijn, het begin van het nieuwe seizoen. En hiervoor heeft u als goede een mail ontvangen van de taakgroep Eredienst. U kunt zich ook nog opgeven voor de barbecue van aanstaande zaterdag 5 september. U kunt reageren op de mail om u aan te melden en op te geven welke lekkernij u meeneemt. En voor vragen kan je dan bij Wille of bij Monika terecht. En vanochtend is de kinderleerdienst voor de groepen 1 tot en met 5. En vanochtend hebben we ook weer een gebedsteam achter in de zaal. En dat zullen vandaag Nahid en Pia zijn. En dan het collectedoel voor deze maand is dat het Huis van Gebed, het rustpunt hier in Bodegraven. En tijdens het collectemoment zal voor het collectedoel van september, het collectedoel wordt expected. En er zal een filmpje afgespeeld worden ter intro. En op aanstaande zondag 13 september zal Lars Grijze voorgaan. En hij is jongerenwerker die dit opgezet heeft. Dus die zal zich dan waarschijnlijk ook nog verder introduceren. De jarige van deze week. Vandaag is Margreet Petersma jarig. Ik weet niet of je er aanwezig bent, maar van harte gefeliciteerd. Woensdag is dat Tobias. Donderdag Truus Niemeyer. En vrijdag zijn dat Annemarie en Dwayne. Allemaal van harte gefeliciteerd alvast. En dan eigenlijk wel de mooiste mededeling. Afgelopen donderdag was de bijzondere dag voor Jaap en Helene Veenstra. Ze waren namelijk 15 jaar getrouwd. Dat is wel een applausje waard. Jaap, je appte mij en je gaf aan dat je een bijzondere mijlpaal vond. Waar je God dankbaar bent voor zijn nabijheid in jullie leven. En dat mag ook zo zijn. In de voorbeden zal ook voor jullie gedankt worden. En dan ben ik vergeten om net nog te zeggen dat de voorbeden zal gedaan worden door Piet van der Zee. En dan na de dienst is een koffie drinken. En daar hebben dus Jaap en Helene wat lekkers geregeld als tractatie. Dus daar gaan we van genieten. Dan wens ik iedereen een gezegende dienst.

Ook van mijn kant heel fijn dat jullie er zijn. En als je kunt staan, ga dan staan. En beginnen we met het uitzingen van onze afhankelijkheid van God.

En wat we als mensen nodig hebben, krijgen we van God. Er is genade voor jou. En vrede. Van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. Een God om voor te zingen. En dat doen we, zoals Psalm 100 al voorspelde, met volken over heel de aarde. Hoe bijzonder is dat? En het prachtige loflied Breng ons samen zingen we ook. Laten we zingen.

Heer onze God, dank u wel voor wie u bent en wie wij bij u mogen zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat wij uw kinderen mogen zijn. En dat u belooft altijd naar ons om te zien. Heer Jezus, Zoon van God, u die leeft, dank u wel dat wij uw leerlingen mogen zijn. En wat valt er veel te leren over u. En wilt ons daarbij helpen, dat we daarin steeds weer groeien. Geest van God, dank u wel dat u in ons wilt wonen. Dat we elke dag op uw hulp mogen rekenen. En wees ook hier in ons midden, raak aan wat wij samen doen, zodat het betekenis krijgt voor u en ook voor ons leven met u elke dag. U roept ons samen. En dat doet u met onze broers en zussen over de hele wereld. Dank u wel voor onze verbondenheid met een wereldwijde kerk. We bidden speciaal voor onze geloofsbroers en zussen die om hun geloof vervolgd worden. We kunnen ons er soms maar weinig bij voorstellen dat het gevaarlijk is om een Bijbel te hebben of om naar de kerk te gaan. Alsjeblieft, God, wilt u hen beschermen? We bidden ook in verbondenheid met mensen in Nepal. Wat een ongelooflijke krachten schuilen er in uw schepping. En wat heeft zich dat tegen mensen gekeerd? We zijn er stil van. Hoe in een kort moment het leven van zoveel mensen eindigt of totaal verandert. En we smeken u dat er nu goede hulp is. We bidden ook voor onze geloofsbroers en zussen daar. Die met vragen leven naar u en die u zelf ook proberen te helpen. Maar ook in diepe rouw zijn. Heer, ontferm u over deze schepping. Waarin krachten loskomen. Waarschijnlijk door hoe wij geleefd hebben. Ook dat maakt ons stil en zoekend. En daar komen we dan maar weer mee bij u. Red ons, Heer, ook van onszelf. Goede God, zo schuilen we bij u. Want dat blijven we geloven in naam van Jezus. Dat wij en dat deze wereld met u toekomst heeft. Amen. Laten we ons bidden nog voortzetten door samen het Onze Vader te zingen.

0: Voor het kindermoment vraag ik de kinderen naar voren. Als je het leuk vindt samen met mij even ergens over na te denken, kom erbij. Ik ga hier zitten. Komen jullie ook maar hier zo voor mij zitten. Kom maar hier zo voor op de grond zitten. Dan kun je goed zien wat ik meegenomen heb. Zo. Ah ja, en dan kan ik jullie ook goed zien. Dat is ook wel fijn eigenlijk. Hallo. Ik heb iets meegenomen, kijk. En ik heb eigenlijk een hele makkelijke vraag voor jullie vandaag. Ja, nee, dat was te makkelijk. Wat is dit? Goed, oké. Nee. Wie is sterker? Het potlood of ik? Ja, natuurlijk ben ik sterker. Dat stelt toch helemaal niks voor, zo'n potlood? Hier, zal ik hem eens doormidden breken? Ja, dat zou ik heel makkelijk kunnen doen. Want echt hoor, ik ben zoveel sterker dan een potlood. Ja, stelt echt niks voor zo'n ding. Nou, dan wou ik gewoon even... Ik zal het laten zien dat ik veel sterker ben. Ik gooi hem gewoon weg. Ik kan hier niks tegen doen. Zo, ik ben lekker sterker. Even iets heel anders. Wie zijn jullie eigenlijk? Zullen we gewoon even heel snel een rondje doen? Wie ben jij?
1: Simon.
0: Hoe heet jij?
1: Tigo.
0: Tigo? Hoi. Ja. Hoi. En ik was dus Jeroen en jij was? Hallo. En jij bent?
1: Tobias.
0: Nou, het leuk zeg dat ik nu jullie namen ken, want jij was... Oh boy. Oké. Jij was Roos. Haha, ik weet er lekker nog één. Maar we hadden vals gespeeld, hè, want we hadden elkaar al leren kennen. Oh jongens, maar dit werkt niet. Ik ben jullie namen alweer vergeten. Maar wacht, misschien helpt het dan. Dus als ik jullie namen vraag, dat ik ze dan even opschrijf. Maar dan... Oh. Ik heb het potlood nodig.
1: Moet ik het potlood pakken?
0: Ja, doe maar even, ja. Oei. Ik, sterke Jeroen, heb gewoon dit potlood nodig. Want hoe heet jij ook alweer?
1: Simon.
0: Simon. Ik ga niet iedereen nu opschrijven, dan zijn we nog een half uur bezig. En jij bent?
1: Jari.
0: Met een Y. Ah, mooi. Ik heb ook een Y in mijn naam. En jij was? Tigo. Ook met een Y?
1: Ja.
0: Kijk eens. En hoe heette jij?
1: Noortje.
0: En jij bent? Amelie? Ah, kijk eens. Hele mooie naam. Nou ja, en nog eentje. Jij bent?
1: Amber.
0: Zullen we nou eens kijken of het dan wel werkt? Want jij bent Simon. En jij bent Jori. Jari. Ik moet wel netjes schrijven, hè? Jij bent Tigo. En jij bent Noortje. En jij bent Amelie. En jij bent Amber. Ja, ik zat wel een beetje op te scheppen over mezelf. Maar er is een heel mooi spreekwoord. Het zwakste potlood is nog sterker dan het sterkste geheugen. Dus ik kan wel proberen in mijn hoofd om mijn dingen te onthouden. Maar een potloodje kan dat veel beter. Als je iets opschrijft, kun je het veel beter onthouden. Dus ik ben toch wel eigenlijk heel blij met mijn potlood. Ik zeg nog even, sorry dat ik zo lelijk tegen je deed. Zo. En, maar waarom heb ik het over opschrijven? Nou, God heeft natuurlijk ook bedacht. Ja, ik kan wel heel veel vertellen aan de mensen. Maar als ze dat allemaal uit hun hoofd moeten onthouden... Nou, dan kan ik wel raden wat er gebeurt. Dan zijn ze het volgende week weer vergeten. Of zelfs meteen alweer vergeten, zoals ik met jullie namen. Dus God heeft ook ontzettend zijn best gedaan om wat hij wil dat wij weten. Om het te laten opschrijven. Ik ken echt niet de hele Bijbel uit mijn hoofd. Dat denken mensen soms, omdat ik dominee ben. Nou, echt niet hoor. Ik weet niet hoe ver ik kom, maar niet zo heel ver. Dus als ik wil weten wat er in 1 Kronieken 16 staat... Nou, hoe kan ik gewoon de Bijbel open doen? De ark van God werd neergezet in de tent die... Nou ja, enzovoort. Gelukkig weet God dat als je iets opschrijft, dat wij het dan veel beter kunnen onthouden. En morgen begint er iets, hoe heet het ook alweer? Oh ja, school. En nou ben ik even heel erg benieuwd. Zit hier iemand die morgen naar groep 3 gaat?
1: Nou, dan is dit kindermoment speciaal voor jullie. Want ja, dat hoef ik je niet uit te leggen. In groep 3 ga je natuurlijk leren lezen en schrijven. En dat is iets zo belangrijks. Want dan ga je eigenlijk merken wat ik verteld heb. Dat potloodje waarmee je dan opeens kunt schrijven, waardoor je dingen kunt onthouden, kun je zelf in de Bijbel gaan lezen. Klopt dat eigenlijk wel wat papa en mama mij allemaal vertellen? Kun je gewoon lekker zelf gaan lezen. Dus vandaag vieren we dat God bedacht heeft zijn woorden voor ons op te schrijven. En vieren we dat groep 3 bestaat. En wensen we jullie alvast heel veel plezier daar. Lekker leren lezen, lekker leren Bijbel lezen. En jullie allemaal natuurlijk heel veel plezier weer op school. En onthoud maar, het slapste potloodje, dat is nog sterker dan het sterkste geheugen. Zelfs dat van deze grote sterke dominee. Hey, fijn dat je erbij was. En volgens mij is het nu kinderleerdienst, kinderbijbeldienst. Ik weet niet hoe het hier heet. Naar je eigen plek. Bijbellezing wordt gedaan door iemand, neem ik aan. Klopt dat? Ja. Gaat iemand staan. En die is uit Colossenzen 3, vers 12 tot 21. Het gaat over vader en moeder zijn, over ouderschap, over opvoeden en opgevoed zijn. De bijbellezing. Oh, en meteen na de bijbellezing zingen we over zo'n huisgezin, Psalm 133.

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of u doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals het volgelingen van de Heer past. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, drijf uw kinderen niet tot het uiterste, want dat maakt ze moedeloos. Tot zover.

Ik sta vanmorgen stil bij twee stukjes van Paulus over ouderschap die erg op elkaar lijken. In de brief aan de Efeziërs zegt hij: vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen, zodat u ze opvoedt zoals de Heer dat wil. En net in Colosse, aan de mensen in Colosse hebben we gelezen: vaders, drijf uw kinderen niet tot het uiterste. Fit niet op uw kinderen, de vorige Bijbelvertaling, want dat maakt ze moedeloos. Nou, als ik deze twee teksten van Paulus weer voorgelezen heb, is er natuurlijk één grote vraag waar we mee moeten beginnen. En de moeders dan? Waarom spreekt hij alleen de vaders aan? En dus de moeders niet. Vindt hij moeders misschien gewoon meer een soort natuurtalenten die het niet nodig hebben om aangesproken te worden? Ik denk eerlijk gezegd dat daar wel iets van waar is. Maar het is niet de reden die Paulus heeft waarom hij alleen de vaders aanspreekt. Dat heeft te maken met hoe hij dit Bijbelgedeelte opbouwt. Net in het gedeelte wat we hier voorlazen, heeft hij de eindverantwoordelijkheid voor het gezin bij de man gelegd. Ja, dat was voor de mensen toen volkomen vanzelfsprekend. Hij maakte een nieuw punt bij, en dat is voor mannen nogal heftig, namelijk: mannen moeten het gezag uitoefenen zoals Christus dat met zijn gezag doet. In zelfovergave dus. Echt dienen. Dus in de relatie man-vrouw spreekt Paulus de man nog even apart aan. Daarna doet hij hetzelfde met de relatie ouders-kinderen. De man oefent het gezag uit, dus loopt hij ook de grootste kans dat gezag te overvragen en zijn kinderen. Paulus legt dus hier niet ten aanzien van de kinderen de nadruk op het uitoefenen van het gezag, maar juist op het beteugelen ervan. Want macht, hoe goed bedoeld ook, heeft altijd de neiging lijden te veroorzaken. Hoe dan ook is dit een preek voor iedereen. Voor moeders, voor vaders, voor kinderen, getrouwd, ongetrouwd, met kinderen, zonder kinderen. Een preek voor iedereen, want je bent kind of je bent kind geweest. We zijn bijna allemaal ons leven begonnen met een vader en een moeder. En die hebben ons diepe invloed. Je bent niet allemaal opvoeder, maar je bent wel allemaal opgevoed. Maar hoe? En natuurlijk is dit ook een preek voor moeders, omdat wij vandaag, als vanzelfsprekend, de eindverantwoordelijkheid in het gezin bij vader en moeder leggen. En dus worden moeders hier net zo goed aangesproken. Gezegend de kinderen die een moeder hebben die tegen hun vader durft te zeggen: vader, maak je kinderen niet verbitterd, drijf ze niet tot het uiterste. Dus oké. Als Paulus zijn brief vandaag geschreven had, had hij als vanzelfsprekend vaders en moeders gezegd. En toch valt het me elke keer weer op als het gaat over de opvoeding, dat de zorgen dan juist over vaders gaan. Ik heb een opvoedboek thuis. Ik bladerde dat nog eens door, ook bij de voorbereiding voor deze preek. En in de inhoudsopgave werd ik getroffen door de titel van één hoofdstuk: enorme behoefte aan vaders. Nou, ik natuurlijk kijken naar het hoofdstuk daarna. Dat zou dan wel... Nee. Er was geen hoofdstuk met enorme behoefte aan moeders. Ja, nee, want dat weten we al wel. Misschien heb je als van Henk Stoorvogel gehoord, of van zijn beweging De Vierde Musketier. En hij verklaart zijn inzet voor mannen als volgt: ik heb een vaderwond. En ik geloof dat veel mannen dat hebben. Bijvoorbeeld omdat ze te maken hadden met een afwezige vader, of een norse vader, of een vader die geen gevoel kon tonen. En dat motiveerde me om met deze kerels bezig te gaan. Paulus was dus zo gek nog niet. De rest van de preek richt ik me op vaders en moeders. Maar nu zeg ik in het spoor van Paulus nog even: vaders,
Jullie dragen grote verantwoordelijkheid in de relatie tot je vrouw en je kinderen. Investeer daarin. Investeer daarin. Investeer daarin. Leef juist als man en vader dicht bij de Heer. Gezegend het gezin. De kinderen die een vader hebben die aan zijn vrouw durft vragen. Wat vind je eigenlijk van mij als vader? Dan gaan we nu wat kijken naar die dingen die Paulus dan zegt. Zoals wat je niet moet doen. Niet verbitterd maken, tot het uiterste drijven. Niet moedeloos maken. Ik ben zelf vader van 4 kinderen. Misschien ook goed om even te melden. De jongste is 22 en de oudste net 29 geworden. Dus zeg maar, mijn echte opvoedtijd volgens de kinderen is die voorbij. Maar al die praktische zorg en zo, dat is lang geleden helaas. Ik mis het nog vaak. In die tijd dat je gewoon echt gewoon vaderschap als fulltime job had, heb ik heel erg veel geleerd van het opvoedboek van John Gray. Hij is beroemd geworden met zijn boek Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus. En op een gegeven moment krijgen die Mars en Venus dan een kind. Zo heet zijn opvoedboek. Mars en Venus krijgen een kind. Maar de oorspronkelijke titel is veel mooier. Het is vertaald in het Engels. Mannen komen van Mars. Vrouwen komen van Venus. Kinderen komen uit de hemel. En er is één punt waar hij in zijn opvoedboek steeds maar op terugkomt. En dat is we leven in een tijd van gevoelens. En dat is anders dan vroeger. Dus moeten we ook anders opvoeden dan vroeger. En op een bepaalde manier herken ik het wel. Vroeger was dan de tijd van grote jongens huilen niet. Maar toen ging ik Paulus lezen. Heel erg vroeger, 2000 jaar geleden. En waar komt hij voor op als hij over opvoeding spreekt? Voor de gevoelens van kinderen. Maak kinderen niet verbitterd. Maak ze niet moedeloos. Dat gaat over gevoel heel diep van binnen. En hoe kostbaar en belangrijk is het om daar oog voor te hebben? Want dat is een kind. Eén brok gevoel. Maak je kinderen niet verbitterd. Als je iets bitters eet, dan trekt heel je mond samen. Als je een kind verbitterd maakt, dan trekt dat kind van binnen samen. Het leeft niet vrij en open, maar angstig en gesloten. Het voelt zich niet geliefd en zal het waarschijnlijk ook moeilijk vinden om zelf lief te hebben. Maak je kinderen niet verbitterd. Drijf je kinderen niet tot het uiterste. En dat kun je bijvoorbeeld doen door aan de lopende band vooral negatieve opmerkingen naar je kinderen te maken. Dit is niet goed en dat is niet goed en we maken ze veel lawaai en dan hebben ze alweer een speelgoed niet opgeruimd. Dus wie kan het weer doen? Nou, en zo chagrijn je de hele dag maar door. Vaders en moeders vergeten vaak helaas hoeveel impact juist negatieve woorden hebben. Hoe die een kind een leven lang kunnen achtervolgen. Positieve woorden kunnen dat ook, hè? Vergeet dat niet. Drijf je kinderen niet tot het uiterste. En dat doe je ook als je heel veel, of misschien zelfs alleen maar, bezig bent de kinderen voortdurend aan de regels te herinneren. Toen ik bezig was met deze preek, had ik zo'n playlist aanstaan, een beetje op de achtergrond. En toen kwam het liedje Pa van Doe Maar voorbij. En in dat liedje bezingt een zoon wat hij zich van zijn vader herinnert. En wat die vader zei, namelijk knoop je jas dicht. Doe een das om, was eerst je handen. Kam je haren, recht je schouders, denk aan je tanden. Blijf niet hangen, recht naar huis toe. Spreek met 2 woorden. Stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg... Precies. Nou, Paulus voelde dus al aan hoe moedeloos je van zo'n opvoeding wordt.
Want welk kind kan zich nou steeds aan de regels houden? En als er iets onmogelijks van je gevraagd wordt, ja, daar word je moedeloos van. Ik ben niet goed genoeg. Ik doe blijkbaar altijd alles weer fout. Houden papa en mama eigenlijk wel van mij? Of pas als... Maar er is toch geen ouder die 's morgens wakker wordt en denkt... Ik ga vandaag mijn kinderen eens fijn verbitterd maken. Nee, natuurlijk niet. Er is toch geen ouder die zijn kinderen moedeloos wil maken? Hoe kan het dan dat dat toch gebeurt? Nou, het antwoord op die vraag is makkelijk. Dat komt door de zonde. Maar dit is zo'n moment om dan dat wel even concreet te maken. Wat gaat hier dan mis? Het heeft allereerst te maken met zonde in het hart van de ouder. Zonde, dat is, het gaat niet zoals God het bedoeld heeft. Hoe heeft God het bedoeld? Nou, dat is als je, dat je als ouder zegt, hey, ik heb jou verwekt, ik heb jou gekregen, dus ik zal er voor jou zijn. Zo heeft God het bedoeld. En hoe is dat verstoord? Hoe draait de zonde dat heel makkelijk om? Ja, dat is dat je als ouder je kind vooral lastig gaat vinden. Een handenbinder, een huilenbalk. Of dat jouw kind er vooral voor jou moet zijn. Ik moet je status geven of aanzien. Of het jou een beetje makkelijk maken. Of nog erger, jouw gemis aan liefde aanvullen. Het moet alles waar jij nooit aan toe kwam wel gaan doen, zodat jij er alsnog trots op kunt zijn. Waarom gaat het toch mis? Dat heeft te maken met zonde in het hart van de ouder. Maar ouders die hun kinderen verbitteren of moedeloos maken, heeft ook te maken met zonde in het hart van het kind. Maar dan vooral met wat de ouders vinden wat ze daarmee moeten doen. Want je kunt dit beeld van je kind hebben. Het is zondig. Het heeft dus een zondige wil. En die wil moet gebroken worden. Want dat levert een harde, negatieve en ongeduldige opvoeding op. Wat is het Bijbelse beeld? Ik probeer dat zo te verwoorden. Dit is een kind. En een kind moet nog veel leren. Dit is een kind van God. En het leeft net als ik van vergeving. Dit is een zondig kind. En zonde beknelt een mens. Ik mag dit kind leren vrij te leven. Verbonden aan God die een bevrijder is. De wil van een kind moet niet gebroken, maar gevormd worden. Kinderen hebben niet van nature zelfvertrouwen. En van nature het vermogen tot liefhebben. Dat is wat jij ze als ouder mag leren, geven en voordoen. Maar ik zei het net al, hè, er is geen ouder die het denkt. Ik ga fijn vandaag mijn kinderen moedeloos maken. Nee, dat denk jij ook niet. Maar wat moet je dan, als je nu, als je eerlijk in je hart kijkt, toch weet dat dit wel is wat er aan het gebeuren is? Je merkt dat je het heel graag goed wil doen, maar je merkt dat je als vader of moeder ook telkens weer in dezelfde valkuilen terechtkomt. Vader of moeder zijn, het blijkt veel moeilijker dan je ooit gedacht had. Wat kun je doen? Nou, allereerst, kom ervoor uit. Eerst maar eens naar jezelf. Dat je het gewoon eerlijk van jezelf aanvaardt. Dit is hoe het is. Deel het eerlijk met je partner. En met God natuurlijk. En misschien belangrijk om te weten... Het is helemaal niet raar dat je het moeilijk vindt. Moeder of vader zijn is de allergrootste verantwoordelijkheid die je in het leven kunt aangaan. Ja, natuurlijk is dat moeilijk. En zoek dus hulp. Er zijn ontzettend veel goede boeken, websites, coaches, praatgroepen, andere vaders en moeders. Accepteer niet van jezelf dat het je niet goed lukt een goede vader of moeder te zijn. En geef al helemaal niet
je kinderen de schuld. Als je merkt dat het echt strijd in je hart kost, leg dat open. Zoek iemand die je kunt vertrouwen. Kan ook hier je wijkouderling zijn of een goede vriend. Jullie hebben geen predikant, geloof ik, hè? Nee, om schuddende hoofden. Nou, daar kan ik je niet naar verwijzen, maar...

achter de ouders is flink op los. Het leverde een lijst met 21 punten op. En je snapt wel, dat is echt een lijst waar je hart bij breekt als je die leest. Je voelt hoeveel kinderleed daarachter schuil gaat. Ik noem de eerste 8 van die 21. Hoe maak je kinderen verbitterd? Je hebt nooit tijd voor je kinderen en vind je eigen dingen belangrijker. Je mishandelt of misbruikt je kinderen. Je hebt je boosheid niet onder controle en valt op heel onverwachte momenten uit. Je probeert de onzekerheid van opvoeden te compenseren met regels, regels en nog eens regels. En de bijhorende straf. Je bent schijnheilig. Altijd de mond vol over de geboden van God. Maar ondertussen houd je je er zelf niet aan. En als de kinderen daar iets van zeggen, word je kwaad. Je geeft... Oeps. Je geeft meer kritiek dan complimenten. Je straalt uit dat je kind tot het uiterste moet gaan. En zo drijf je het tot het uiterste. De manier waarop je met je man of vrouw omgaat, doet de kinderen pijn. Hun vader of hun moeder is niet veilig in hun huis. En de 8e, je geeft nooit toe dat je een fout maakt. Altijd probeer je eruit te praten. 8 van 21. En nummer 5 ging over schijnheiligheid. En ik denk het voorbeeld van schijnheiligheid vandaag... Schermtijd. Ga eens naar een speeltuin. Wandel eens door een park. Kijk naar de vaders en moeders. Het is echt hartverscheurend. Die stomme telefoon is zo belangrijk dat ouders en kinderen niet meer zien rondrennen, niet contact met ze maken, niet met ze praten, niet weten wat ze nodig hebben. Dat is nog eens schijnheilig. In het laatste seizoen van Lubach, dat satirische tv-programma, ik weet niet of je het wel eens kijkt, maar in ieder geval als je op YouTube intypt Lubach schermtijd, krijg je een heel mooi sterk item hierover. Als je durft. Paulus geeft als opdracht kinderen niet moedeloos te maken. Dat kun je ook heel mooi omdraaien. Wat is eigenlijk je taak als opvoeder? Je kinderen moedig maken. Dat ze het leven aandurven. Levensmoed. In dat boek van John Gray, wat ik al noemde, geeft hij 5 positieve boodschappen die kinderen steeds maar weer moeten ervaren. Niet alleen maar horen, ook ervaren om moedig te worden. Deze 5. Het geeft niet als je anders bent. Het geeft niet als je fouten maakt. Het geeft niet als je negatieve emoties uit. Het geeft niet als je meer wilt. Het geeft niet als je nee zegt. Maar onthoud dat papa en mama de baas zijn. Ik denk dat je wel iets proeft van de weldadige ruimte... waarin je opgroeit als kind, als je deze bemoedigende boodschappen voortdurend hoort en ervaart. Niet verbitterd maken, niet moedeloos en niet tot het uiterste drijven. Ik sluit dit stukje van de preek af met de suggestie aan alle ouders, dus ook ouders waarvan de kinderen al lang het huis uit zijn, om het maar schoon aan je kinderen te vragen. Heb ik je ergens pijn mee gedaan? Pijn waar je nu nog mee rondloopt? Werd of word je wel eens moedeloos van mij? Of door mij? En als jij vindt dat ik een fout maak, durf je dat dan tegen mij te zeggen? En ik richt me even tot kinderen, groot en klein hier, bij wie deze preek veel losmaakt over hoe ze opgevoed zijn. Jullie komen er in deze preek karig vanaf, zeg ik maar eerlijk. Ik richt me echt op vaders en moeders. Maar ik wil er wel even woorden aan geven. Dat je jezelf ook mag erkennen in hoeveel...

tekort gekomen kunt zijn. Dat mag je eerlijk voor jezelf erkennen. En deel dat alsjeblieft ook met God, met mensen die je vertrouwt. En ik hoop dat je mag ervaren dat wat jou beïnvloed heeft, ja, dat kun je natuurlijk niet uitzetten, maar dat het je leven ook niet hoeft te bepalen. Dat wens ik je toe. En dan zegt Paulus nog één laatste ding. Vorm en vermaan je kinderen, zodat u ze opvoedt zoals de Heer dat wil. En dan heb ik eerst de vraag of er meesters en juffen in de zaal zijn. Zijn er meesters en juffen in de zaal? Daar gaat 1, 2, 3, 4 in ieder geval. Nou, leuk feitje voor jullie. Paulus zegt, ouders, je moet je kinderen paideia geven. Het Griekse woord, paideia. Nou, dat woord vind je terug in wat jullie moesten studeren om dit werk te kunnen doen. Hè? Pedagogiek, opvoedkunde. En dat woord gebruikt Paulus hier. Geef je kinderen paideia. Ja, doe dat zoals de Heer dat wil. Voed je kinderen op zoals de Heer dat wil. Eigenlijk zegt Paulus het heel wat onvertaalbaar, kort en krachtig. Geef je kinderen een Heer Jezus opvoeding. Een wat? Een Heer Jezus opvoeding. En let op, dan heeft hij het over de ouders, niet over de kinderen. Het zegt iets over hoe je als ouder moet zijn. Een opvoeding waarbij je als ouder leeft zoals Jezus dat wil. Hoe moet je zijn als ouder? Nou, zoals Jezus Christus. Een Heer Jezus opvoeding. Jij erkent Jezus. Je houdt van hem. En vanuit die verbondenheid en liefde voed je kinderen op. Ik denk dat ze raden dat het hier over hen gaat of zo. Af en toe komt een kind zeggen, papa, mama, wel opletten, hè? Ja, goed. Nou. Een Heer Jezus opvoeding. Wat dus betekent dat opvoeden begint met jezelf te laten opvoeden door God. En wat is vader of moeder worden daar vaak een krachtig instrument in Gods hand bij. Want vroeg of laat confronteren kinderen je met jezelf. En zeker ook met je nare kanten. Je moeilijke karaktertrekken, je ongeduld. Ga maar door. Allemaal momenten waarop je voor de keus staat. Je kinderen verbitteren of God om hulp vragen. Wil jij winnen of laat je de liefde winnen? Opvoeden begint met je te laten opvoeden door God. En Paulus zet dus twee dingen tegenover elkaar. Verbitterd maken of vormen zoals de Heer dat wil. Vormen zoals de Heer dat wil, dat gaat natuurlijk ook over geloofsopvoeding. Met Roos, nou mag je op dat knopje duwen. En met een Heer Jezus opvoeding leef je natuurlijk ook de Heer Jezus voor. Paulus zet ze tegenover elkaar. Helaas kun je ook met een geloofsopvoeding kinderen verbitterd maken of moedeloos. Als je God gebruikt als stok achter de deur bij jouw opvoeding. Als er niks mag en veel moet. Als vragen en gevoelens niet geaccepteerd worden. Of als ongeschreven kerkregels of wat de mensen ervan vinden belangrijker is dan wat God zegt. Ook door geloofsopvoeding kun je kinderen verbitteren, helaas. Ouders, geef je kinderen een Heer Jezus opvoeding. Hoe moet je zijn als ouder? Als Jezus Christus. En bij Jezus zijn twee woorden ontzettend belangrijk. Liefde en genade. Daar besluit ik de preek mee. Liefde. Jezus is gekomen om ervoor te zorgen dat jij heel zeker kunt weten dat God je lief heeft. Romeinen 8. Wat er ook gebeurt,
God houdt van ons. Jezus leert het ons zeggen. Wat is dus in je Jezus opvoeding? Dat is dat je je kind zo opvoedt dat jouw kind heel zeker weet, papa en mama houden van mij. Punt. Wat er ook gebeurt, ik hou van je en ik ben er voor je. Zeg het. Laat het voelen. Leef het. Drijf je kinderen niet tot het uiterste. Wees vader en moeder tot het uiterste. Dat is die liefde van Jezus. En het andere grote woord van hem is genade. God geeft zijn liefde omdat hij dat wil. Niet omdat jij daar iets voor gedaan hebt. Efeze 2. Door genade ben je gered. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Een Heer Jezus opvoeding is een opvoeding waarbij jouw kind leeft van genade. Je stelt geen moedeloosmakende eisen. Je liefde is onvoorwaardelijk. Genade in de opvoeding betekent dat het de taak voor jou als ouder is om enkel te geven. En dat voor dat kind alleen maar om te ontvangen. Net zoals het gaat tussen jou en God. Amen. Laten we elkaar vrede toezingen. Opwekking 602.

0: gaan bidden. Dus ik vraag Piet van Zee, was het geloof ik, hè? Ja, een mooie achternaam, die kan ik wel onthouden. En jij opent het gebed.
1: Ja, lieve mensen, het was een week, een bijzondere week achter ons. Dus ik vertel even daar wat dingen over, voordat ik in gebed ga. En ik noem dus even de dingen waar ik ook voor zou bidden. Ja, jongens en meisjes zijn al een beetje aan de orde geweest. De scholen gaan weer beginnen. Maar waar ik het even over wilde hebben is, zijn de vakantiespelen. Zijn er jongens en meisjes die naar de vakantiespelen zijn geweest? Geen één. Tjonge, het waren ruim 1000. Ja, dat is zo. Weten de ouders dat hun kinderen naar de vakantiespelen zijn geweest? Nou, het was heel mooi. Een hele mooie afsluiting van de vakantie. Je kon er ook wel blijven slapen. Het ging ook wel regenen. Dus het was best wel spannend, dacht ik. Maar het was ook een week met tegenstellingen, allerlei. Er is nog steeds veel verdriet. En de begrafenis eergisteren van Joost, de schoonzoon van Bert en Geri, de man van Agnes, de zwager van Gerdinka en oom van Machteld. Ja, dat is een hele heftige geschiedenis. Zoveel en zo korte, in zo korte tijd. Of bij een heel heftig ziekbed staan, vol onzekerheid. Maar er was ook een andere kant. Ook een andere kant, een heel mooi en bijzonder feest. Het is al genoemd, Jaap en Helene. Gouden bruidspaar heet dat. Hè? We gaan er ook uiteraard voor bidden. En Helene verklapte mij deze week dat ze ook precies 50 jaar geleden, precies 50 jaar geleden, lid werden van deze gemeente. Nou, dat is toch. Ze kwamen hier niet vandaan, van twee verschillende plaatsen, maar hier komen wonen. Dat is toch heel mooi. Vandaag is ze Margreetjarig, ze is er geloof ik niet. Dat is jammer, maar misschien zien ze het. Ja, niet zomaar een jaartje erbij, ze wordt 80 jaar. Ook al heel lang in Bodegraven, woonachtig. Alle reden om samen te bidden en te danken. Vader in de hemel, lieve Vader, wij bidden en danken u voor alles wat er is gebeurd in ons leven deze week. Wij bidden om een zegen voor de jarigen. Vandaag Margreet, 80 lentes mooi, en deze week ook Tobias en Truus en Annemarie en Dwayne. Wilt u ook het komende jaar dicht bij hen zijn? Hun dragen in uw machtige, mooie herdersarmen. Wij bidden voor de kinderen die morgen weer naar school gaan. Spannend is dat. Wilt u voor hen zorgen als ze onderweg zijn? In de klas, dat alles goed en veilig mag zijn. Wij bidden ook voor de meesters en de juffen, dat ze hun werk goed mogen doen en vrijuit mogen leren. Wij bidden voor Bert en Geri en hun kinderen. Eergisteren bij het graf van Joost, hun schoonzoon en ook zwager of oom van Gerdinka en Machteld. Wees hun nabij waar het leven zo spoedig is weggenomen. Wees ook Agnes vooral nabij. Lieve Vader, soms raken de dingen van diep verdriet en grote vreugde elkaar. Deze week ook. Wij danken u voor het 50-jarig huwelijk van Jaap en Helene. Wat een prachtig feest. Wat een mooi jubileum. En lieve vader, u was erbij. Iedere dag. Elk moment. Wonderlijk is dat. Zo was u erbij toen Alberto en Ricardo in hun leven kwam. U was erbij toen Alberto en Mirjam trouwden en u hun 3 kinderen schonk. U was erbij toen Ricardo heel ziek werd en ook overleed. En lieve vader, u staat er niet koel bij, maar vol van liefde en zorg. Helene en Jaap weten dat met elke vezel van hun bestaan. En daarom kozen zij ook een mooie tekst uit Psalm 103. Ik dank mijn Heer. Ik dank de Heilige Heer. Vanuit het diepst van mijn hart.
0: Goede God. Dank u wel dat we in uw gezin mogen leven. Dat u onze Vader in de hemel bent. Dat u onze opvoeder wilt zijn. En dat erkennen we ook. Dat we het nodig hebben om opgevoed te worden. Leer ons het leven telkens opnieuw, Heer. En help ons geraakt te zijn door de liefde die u ons betoont door Jezus onze Heer. We bidden voor alle vaders en moeders. Wilt u hen toerusten bij hun grote taak van er voor de kinderen zijn. Geef liefde, wijsheid, geduld, heel veel plezier. Geef huizen waarin Jezus en zijn liefde ervaren worden. Geeft u goede gesprekken hierover. En we bidden ook voor alle kinderen. En voor iedereen hier die met pijn zit, juist vanwege de opvoeding. We brengen het bij u. Wilt u laten merken dat u ook daarin een God van nabij bent. We bidden voor dit land. We bidden voor de regering van dit land. Geef wijsheid bij alle plannen die nog gemaakt moeten worden op weg naar Prinsjesdag. We bidden voor de regeringen van deze wereld. Wat gebeurt er veel? Wat zijn er veel machthebbers die zich van u niks aantrekken? Het doet ons verdriet en we maken ons daar zorgen over. Maar Heer, u bent koning. En we kunnen bidden, laat uw koninkrijk komen. Zo mogen we met u een nieuwe week ingaan. Als we ook gewoon weer aan het werk gaan, wat voor manier dan ook, wilt u ons laten ervaren dat ons leven ertoe doet. Juist omdat we u kennen en lief hebben. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. U mag uw gave geven. Wat God eerst aan u gaf, mag u iets van doorgeven voor het rustpunt Bodegraven. Geef van harte.

één zeer ongebruikelijk liturgisch element. Reclame maken voor mijzelf. Nee, vanmiddag om 16:30 ben ik hier weer. En ik zal preken over misschien wel de meest bijzondere brief van Paulus. Die aan Filemon. Een heel kort briefje. Waarin hij aan Filemon vraagt een slaaf, Onesimus, vrij te laten. Heel bijzonder om daarover na te denken in die tijd. Maar zeker ook hoe slavernij ook onderdeel is van onze samenleving en geschiedenis. Hartelijk welkom. Je zult er geen spijt van krijgen. Einde van dit liturgische onderdeel. Wat was laatste van God meekrijgen, dat mag je deze week indragen. Leef als een gezegend mens. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God en de verbondenheid van zijn Heilige Geest. Met jullie allemaal.

En zo zijn we aan het eind gekomen van deze kerkdienst van de Ichterskerk in Bodegraven, die geleid werd door dominee Jeroen Sietsma. Vanmiddag om 16:30 gaat hij ook in de Ichterskerk voor deze dienst. Zal niet te volgen zijn hier via de radio, maar kan nu wel online volgen. Ga daarvoor naar ichterskerk-bodegraven.nl. Daar op de website vindt u de kerkelijke agenda en ook de link naar de kerkdienst om deze live te kunnen volgen. Voor nu zullen wij nog wat christelijke muziek afspelen. Tussen 11:15 en 11:30 komt ook een stukje getuigenis van Corrie ten Boom. En daarna tot 12:00 nog wat muziek. En om 12:00 is het programma alweer voorbij. We gaan nu eerst luisteren naar Psalm 25, vers 2 en 6. Van de samenzang in de Bovenkerk te Kampen.

Het volgende muziekstuk waar we naar gaan luisteren is het lied Volle Verzekering, Jezus is mij, gezongen door christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanes.

Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is het lied Roept uit aan alle stranden, gezongen door Nederland Zingt. En daarna volgt, gezongen door het Hollandkoor, Ik zag het Nieuw Jeruzalem.

En dat was Ik zag het nieuw Jeruzalem. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is Majesteit, gezongen door Urkermannen Zangvereniging Onger Uns. Klinkt als iets Urks of Fries.

U luistert naar Psalm 118, het eerste en het elfde vers, gezongen door het Urke Schoolkinderkoor, onder leiding van Jan Groteboer en Pedro Wimmergeli. We gaan nu luisteren naar het lied How Great Thou Art. En daarna zullen we luisteren naar een getuigenis van Corrie ten Boom.

0: En dat was het lied How Great Thou Art. We gaan nu luisteren naar een stuk van Corrie ten Boom met de titel Voorkomen Overgave.
1: Heb je ervaren dat de laatste weken stromen levend water door je gevloeid hebben op de dorstige mensheid om je heen? Dan moet ik je eens vragen. Als ik dit glas, als ik dat naar beneden hou, denk je dan dat er water in en uit komt? Natuurlijk niet. Dacht jij heus dat als jouw hart naar de wereld gekeerd was, dat je dan een kanaal kon zijn van stromend levend water? Natuurlijk niet. Maar dat is niet zo, hè? Nee, ben je 50%? 50% naar de aarde gericht en 50% naar God gericht. Moet je eens kijken wat er nou gebeurt. Er komt niks in en niks uit. Maar misschien ben je beter. Ben je 90% naar God gericht en 10% naar de aarde gericht. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Ja, er komt water in en er komt water uit aan één kant. Er is alleen maar één manier dat aan alle kanten het water overvloeit. En dat is als het glas 100% naar boven richt. Kijk, nou gaat het aan alle kanten, stroomt het water. Wat ben jij? Je bent niet dit, hè? Je bent niet door de wereld gericht. Ben je 50% tot God en 50% naar de wereld gericht? Of ben je 90% naar God gericht en maar 10% naar de wereld? Er staat in het boek van de Bijbel, in het Oude Testament, een prachtige tekst. In 2 Korinthe 16, vers 9. Want des Heeren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Dat betekent alles behalve een compromis. Dat betekent de volledige overgave. Dat betekent je leven verliezen om Jezus wil. Klinkt dat jou een beetje te kras? Nou, het is heel wat, hoor. Je leven verliezen. Als je verliest om Jezus wil, dan geniet je veel meer. Want dan neem je het allemaal uit de handen van de Heer. Kijk, dat betekent de volkomen overgave. Maar die overgave is niet iets verschrikkelijks. Ja, het is je leven verliezen. Maar om Jezus wil, en dat betekent je leven winnen. Kijk, het is als dat je een lege fles in een oceaan gooit. Dan wordt het meteen gevuld en omhuld met het oceaanwater. Als jij je helemaal overgeeft aan de Heer, als je een eind maakt aan het compromis, dan word je helemaal gevuld en omhuld door het een oceaan van Gods liefde. En dat is

0: Zo geweldig. En dan kun je doen wat hij je zegt. Dan kun je zelf doen wat de Heer Jezus ons zegt. Je moet je vijanden lief hebben. Ik kon niet. Ik haatte ze. Die man die ons zo ontzettend gemeen behandelde. Een overseer. Die heb ik naderhand eens gezien. En toen ik hem zag, dat was in Berlijn. Toen komt hij naar me toe en toen zegt hij... Ik wou je eens eventjes vertellen. Ik ben een van de overseers uit Ravensbrück. Ik weet niet of je me kent. Ik kan u vertellen dat ik heb de Heer Jezus gevonden. Ik ben christen geworden. En ik weet dat al mijn zonden vergeven zijn. Want ik heb het in de Bijbel gelezen en dan geloof ik ook in de Bijbel. En toen ik mijn zonde bij de Heer gebracht heb, toen heb ik gevraagd: Heer, geef me de genade dat ik een van mijn slachtoffers ook vergeven kan vragen. En daarom ben ik hier, Fräulein ten Boom wollen Sie mir vergeven. Juffrouw ten Boom wilt u me vergeven. En toen die man dat zei, toen kwam er een bitterheid in mijn hart. Ik zag een ingeroep, een stervende zuster, door hem geleden had. En dat moment voel ik ineens weer. Ik heb geen vergeving, want ik heb niet vergeven. Dat heeft Jezus gezegd. Maar ik zei, o Heer, ik kan het niet, ik kan het niet. Ze is zo geleden. En toen kreeg ik weer die prachtige tekst. Romeinen 5 vers 5. De liefde Gods is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. En toen heb ik dat gebed weer gezegd. En luister goed, want dat moet jij ook gebruiken als jij niet kunt vergeven en je vijanden lief hebben. En toen zei ik, dank u Heer voor Romeinen 5 vers 5. Dank u Jezus dat u in mijn hart gebracht hebt de liefde Gods door de Heilige Geest. En dank u Vader. Dat uw liefde in mij sterker is dan mijn haat. En toen ik dat gebeden had, toen kon ik die man kon ik vergeven. En ik kon zijn hand schudden. En ik zei, broeder, ik heb je alles vergeven. En toen ik zijn hand schudde, toen was het alsof ik voelde door mijn arm heen gaan die liefde van God. Je raakt nooit zo de oceaan van Gods liefde aan. Als dat je je vijand lief hebt. En dat kunnen jij en ik. Door de Heilige Geest. Wat heerlijk. Dank u. Dank u. Dat uw ogen gaan over de ganse aarde. Om te sterken. Allen. Die zich helemaal overgeven. Dank u. Dank u dat u geen compromis wilt, maar 100%. Amen.
1: Dat was Corrie ten Boom over volkomen overgave. Indrukwekkend stuk. We gaan nu luisteren naar De Heilige Stad, gezongen door christelijk koor Hirtua. Daarnaast een instrumentaal orgelstuk, daarboven in een heerlijk oord, gespeeld door Martijn Mans.

We gaan nu luisteren naar Ik wil zingen van mijn heiland, gespeeld door Martin Mans. En daarop volgt Psalm 134, gezongen door het christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichtes.

Het is 11:50 en dat betekent dat we met 20 minuten aan het eind komen van dit programma Kerkplein 15. Nog een paar mededelingen uit de kerkelijke agenda. De Bethelkerk zet wekelijks haar deuren open om gezellig een bakje koffie te komen drinken of om een praatje te komen maken. De open koffiemorgens zijn wekelijks op donderdagmorgen van 10:00 tot 11:30. U bent van harte welkom om een keer binnen te lopen. Het adres is Dronaplein 2 in Bodegraven. Voor meer informatie zie ggbodegraven.nl. De Dorpskerk in Bodegraven zette deze zomer ook wekelijks de deuren open. Aanstaande zaterdag 6 september is de laatste van deze zaterdagen en de deuren van de Dorpskerk aan de Oude Markt zijn geopend van 11:30 tot 1:00. Iedereen is welkom om binnen te lopen voor een moment van rust of een gesprek met een van de vrijwilligers. We luisteren nu naar De Heer is mijn herder, gespeeld door Arjen en Edith en Wim Magree.

U luisterde naar het lied Zie ik sterren aan de hemel staan, gezongen door Jong Gemengd Koor Emmanuel uit Urk. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is De kracht van uw liefde, gezongen

Het is 7 minuten voor 12 uur en daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van dit programma. Nog enkele mededelingen. Volgende week zondag om 9 uur zijn we weer de liefhebber van religieuze muziek. Verwijzen we graag nog naar het programma op donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. En van 9 tot 11 uur kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Deze uitzending werd verzorgd door Leander. Wij wensen u verder nog een goede zondag en een goede week.

0: En dat was hem weer voor deze week. Tot volgende week. En een hele fijne week, Gijs. Houdoe.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
2: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
3: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?
4: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe.
2: Het is zomer op je radio.
5: Weekendlift Classic. Yes, sir, boy.

0: 1981. De strijd in de Nederlandse ether is in volle gang. Piratenzenders schieten overal in het binnenland als paddenstoelen uit de grond. De radiocontroledienst had er de handen vol aan. Zodra een illegale zender uit de lucht werd gehaald, startte een dorp verderop en weer een nieuwe piratenzender. En op zo'n piratenzender kon je misschien ook wel luisteren naar de muziek van Odyssey met Going Back to My Roots. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 29 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met vanmiddag tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook een aantal nieuwe plaatjes. En natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ. En in die rubriek gaan we terug naar 1964 en genieten we van de melancholische kant van de laatste zonnestralen. Het allerlekkerste op je radio. Dit is Weekendlift. Ik zeg goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuis.

Je hebt de stemmen natuurlijk herkend. De stemmetjes van de Bee Gees in 1966 met The Spicks and the Spikes. Het was hun eerste grote single. En dat betekent ook meteen hun internationale doorbraak. En een leuk detail. Tijdens de opnamesessie in Australië was er geen bladmuziek aanwezig. Dus Barry Gibb die zong gewoon alle melodieën voor aan de trompetist. En die speelde ze direct helemaal na. Nou, Nicoletti heeft een hele grote zak vol met broodjes gehaald. Dus dat is natuurlijk het signaal dat we gaan lekker gaan lunchen. Ik zou zeggen,

0: Nou, we kunnen los, dames en heren. Eet smakelijk als je net bent gestart met de lunch. We hebben natuurlijk ook vandaag weer een speciale gast.
1: Want zij zijn groot en ik is klein en dat is niet
0: heel. Nee, dat is inderdaad Calimero van lang geleden. Ik zei het al. Tijd voor wat nieuwe plaatjes en dit is toch wel een unieke combinatie. Carol G had 2 jaar geleden een hele grote hit in Nederland. En dit jaar heeft ze de hand ineengeslagen met niemand minder dan Bruno Mars. En ik moet zeggen, ze zijn er beide stil van.

Wat een mooie combinatie. Carol G en Bruno Mars en Still. Het is bijzonder, want Carol G die zingt normaal gesproken altijd in het Spaans. En dit is dus de eerste keer dat ze in het Engels zingt. En ze zegt zelf, mijn Engels is niet op en top. Maar goed, goed blijven oefenen. En voor de fans van Carol G, zaterdag 10 juli 2027 geeft ze een concert in de Amsterdam Arena. Zaterdagmiddag zet je radio maar een beetje harder. Standje burenruzie, het mag hoor. Ik ben nog een beetje in de vakantiemodus, misschien jij ook. Veel mensen moeten maanden beginnen, ik zou zeggen sterkte. We gaan terug naar de 80's met muziek van Johnny Hates Jazz.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Ja, leuke muziek. Dat is voor een hoop mensen toch wel een beetje jeugdsentiment. Want dit was namelijk The Partridge Family. 1970. En The Partridge Family, dat was destijds een televisieserie. En ja, daar moest natuurlijk ook muziek bij worden gemaakt. En dat was dit liedje. En de hoofdrolspeler, David Cassidy, die zong voor het eerst. En die werd door dit nummer gewoon wereldberoemd. En het werd ook een tieneridool. Dat vond hij helemaal niet erg, hoor. Daarvoor muziek van Johnny Hayes Jazz met Shattered Dreams. Keurige de jaren 80 verzameling met de bekende synthesizers natuurlijk. Hè? Je luistert naar Weekend Lift. Met om 2 uur op deze radiozender weer het programma Sport op Zaterdag. Die beginnen ook weer. En de collega's die komen zo dadelijk binnen. Het is ook het weekend dat een hoop mensen weer de koffers gaan uitpakken. En die moeten maandag weer gaan werken. Dus die treffen weer voorbereidingen. Afgelopen week was natuurlijk ook de week voor heel veel kinderen van de vakantie spelen. Ze hebben toch nog wel goed weer gehad. En eventjes een woord van dank aan al die mensen, aan sponsoren en vrijwilligers van de vakantiespelen. En ik heb het even aan onze minister-president gevraagd. Ik zei, joh, kun jij die mensen eventjes op een gepaste wijze bedanken? Nou, dat gaat hij nu eventjes doen, hoor.
1: Dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
0: Nou, dat vind ik ook. Dus hulde aan alle vrijwilligers en natuurlijk ook die kinderen die hebben meegedaan. Want ja, zonder kinderen natuurlijk ook geen vakantiespelen. Zo dadelijk om 1:30 het enige echte weekend weerbericht. We gaan natuurlijk ook nog naar de kermis. Maar eerst even gaan we luisteren naar de man die al naast me zit. Niemand minder dan Bart van Leeuwen met een hele nieuwe verse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
3: Het is midden in de nacht. Ineens schrik ik wakker. Ik realiseer me dat ik zojuist gedroomd heb en merk dat mijn hart nog steeds door mijn keel giert van opwinding. Mijn hoofd bonkt nog even na en daardoor komt zelfs het zachtste geluid keihard bij me binnen. Ik droomde namelijk dat ik kon vliegen. Tegen een helderblauwe lucht spreidde ik mijn vleugels uit en vloog over de stad waar ik woon. Beneden mij zag ik de toppen van de bomen onder me wegschieten. Ik zag de auto's en de metro's rijden. Maar vanaf de hoogte waar ik vloog, leek het net speelgoed. Nu ik terugdenk aan die enerverende droom, breekt het koude zweet me opnieuw uit. Ik stap uit bed en zet het raam van mijn slaapkamer open. Ondertussen moet ik weer denken aan alle dingen die jij tegen me gezegd hebt. Ik sluit mijn ogen even en onmiddellijk zie ik mezelf weer vliegen. Ik zweef hoog boven de daken en de brede boulevards van deze stad. Ach, wat zou ik graag willen dat ik kon vliegen. Dan zou ik jou vanuit de lucht ongemerkt de hele dag in de gaten kunnen houden. Ik zou je stiekem volgen waar je ook heen zou gaan. En misschien zou ik er dan eindelijk achterkomen wie jij nou eigenlijk werkelijk bent.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat tussen verhaal muziek uit 1999 van Roxette en Wish I Could Fly. Ja, als ik zeg Kali, dan roept iedereen natuurlijk Django Wagner. En ja, Django die gooit het eventjes op een hele andere boeg. En ik moet zeggen, dat klinkt niet onaangenaam. Zijn stem in combinatie met de zwoele Caribische klanken van de bachata, dat is een populaire dans uit de Dominicaanse Republiek, dat

0: Een bijzondere opvallende single van Django Wagner met Bachata Ballando. We zijn er niet van gewend, maar het klinkt wel ontzettend lekker. En ik denk dat de Nederlandse dansscholen hier ook blij mee zijn, hè? Ja, over naar het weekend weerbericht. Het blijft de komende dagen wisselvallig weer met soms zon en ook met veel regen. De kans op zon is 30% groot. De kans op neerslag is maar liefst 85%. Minimale temperaturen van 15 graden en maximaal wordt het toch nog zo'n 22 graden. Er is wind en die komt uit het zuidwesten, windkracht 4.
1: Hier wordt de mens nou blij van, hè, op een zaterdagmiddag.
2: Soul Show Classic.
3: Soul Powers by...

geen idee wat ze zingt, maar het zal best wel spannend zijn. Muziek uit inderdaad 1982 volgens mij. Ja, inderdaad. Jo Lemaire en Floes. En Je suis Ventudy. De zangeres komt gewoon uit België. En dit zijn nou plaatjes die je bijna nooit meer hoort op andere radiozenders. Maar natuurlijk wel zo op zaterdagmiddag tussen 1 en 2. En natuurlijk in het kader van de Soul Show Classic muziek van Patty Austin. It's Gonna Be Special uit 1983. En dit meesterwerk werd natuurlijk geproduceerd door Melvin himself, Quincy Jones. Die ook verantwoordelijk is voor de meeste muziek van niemand minder dan Michael Jackson. Ja. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekend Lift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren. Via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Zo dadelijk om 13:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar ik heb eerst even zitten zoeken. Ik heb hier een hele bak vol met muntjes. En dat zijn onder andere muntjes voor de botsauto's. Dus ga je mee naar de kermis?

0: Een soort familiefeestje, maar dan op de radio. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Tits en Don Juan.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
0: Lekker.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. Je kunt er de klok op gelijk zetten. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. De laatste warme zonnestralen glijden langzaam door je vingers. Je kijkt omhoog, maar de lucht kleurt al onherroepelijk grijs. Een kille herfstwind neemt herinneringen aan die mooie lome dagen met zich mee. Het goud verandert in as. Je voelt het diep van binnen. Het is nu echt voorbij. We gaan naar 1964. Dusty Springfield. Summer is over.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek. Poppy Thee

1964 natuurlijk Dusty Springfield en The Summer Is Over. En voor heel veel mensen drijven de herinneringen nu boven van de jaren 70, namelijk van het zeezender tijdperk Radio Veronica. Want Radio Veronica die gebruikte de intro van dit liedje voor een jingle. Daar gaan we even naar luisteren hoor.

destijds ingezongen door natuurlijk, hoe kan het ook anders, Patricia Pai. Leuke herinneringen zo op zaterdagmiddag. En nee, ik hoor ook dat de mensen van het programma Sport op Zaterdag binnendruppelen. Goedemiddag, en dat programma begint zo dadelijk om 2 uur. Informatie over de sport en natuurlijk ook heel veel lekkere muziek zoals je bent gewend van ze. En over lekkere muziek gesproken, Toto, Stop Loving You.

0: Muziek in 1986, de mannen van Toto. En de tekst beschrijft het gevoel van een jongen die, ondanks dat zijn vriendin hem heeft verlaten, simpelweg niet kan stoppen met van haar te blijven houden. En de opvallende achtergrond, die wordt verzorgd door niemand minder dan John Anderson, weet je wel, de leadzanger van de rockband.
1: Yes!
0: Zo is dat. Ja, afgelopen week natuurlijk triest nieuws. Ze is overleden, Dolly Parton. Maar ze heeft heel veel mooie liedjes voor ons achtergelaten. En dit nummer, dat blijft je herinneren als een van de meest gewaagde en energieke stappen uit haar carrière. Baby, I'm

Ja, de koningin van de country is niet meer, maar dit soort plaatjes, dat blijft natuurlijk leuk om te draaien. Niemand minder dan Dolly Parton natuurlijk en Baby I'm Burning. Ja, programma Weekendlift, dat zit erop. Zo dadelijk dus het programma Sport op zaterdag, dus hou gewoon lekker je radio aan. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Veel succes met het opstarten zo na de vakantie. En graag tot volgende week maar weer. Hoi!

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
2: Dinsdagavond, 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond, 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond, 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
11: En woensdag van...

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van
6: Kesterstrek. Ik ben Marcia van Kerkpoint.
7: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Op maandag 31 augustus van 7:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: agenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Brasem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Winkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
5: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
4: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
5: Het is niet te geloven, hij zit erin!
4: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
6: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
4: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
7: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
4: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
8: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: agenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: Op maandag 31 augustus van 7:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij, BR6.
13: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, waar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10 uur wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roete. De Bodegraafse Service Club in een wiel gaat samen met Bibliotheek de Groene Venen vanaf 7 september iedere maandagochtend breien en haken voor de wereldwijde campagne Orange the World. Alle kleurrijke creaties zullen symbool staan voor de gezamenlijke strijd tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 7 september kan je vanuit het Evertshuis van 11:30 tot 12:00 werken aan je breisel. Het doel is om diverse plekken, bomen, straten en andere plekken in Bodegraven te versieren met alle kunstwerken. Je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden, ook is ervaring met breien niet vereist. Daarnaast hoef je hiervoor geen brei- of haaknaalden in huis te halen als je deze niet hebt. Orange the World is de wereldwijde campagne van tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ieder jaar vindt de campagne plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Meer informatie hierover vind je op de website van Orange the World. De vakantiespelen zijn feestelijk geopend. Ook BR6 is aanwezig op de vakantiespelen. Vanmorgen zijn er tv-opnamen gemaakt van de opening en de eerste uren vertier. Deze komen zo snel mogelijk online en op ons tv-kanaal voorbij. Vanaf dinsdag wordt er ook radio gemaakt vanaf de vakantiespelen op de volgende tijden. Dinsdag van 1 tot 4 uur, radio met sfeerverslag. Woensdag van 1 tot 4 uur, radio. Donderdag 9 uur, een heel laat live programma met verslag van de speurtocht. Vrijdag van 5:30 tot 7 uur 's morgens, live radio bij het wakker maken van de huttenbouwers. Ook zullen we op onze social media regelmatig updates plaatsen over wat er op de vakantiespelenterrein gebeurt en hoe het verhaal dit jaar verder vorm krijgt. Hou onze kanalen daarvoor in de gaten.

0: Goedenavond, dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Inaert. Kunst door de brievenbus wordt wegens groot succes vervolgd. Kunst door de brievenbus is geschikt voor iedereen die graag tekent, creatief bezig is, schildert of het gewoon wil proberen met materiaal wat men in huis heeft. Vanaf eind september krijg je om de twee weken een kunstopdracht in de brievenbus. Daarna maak je een foto van jouw kunstwerk en stuur het per e-mail in. Een van de organiserende kunstenaars geeft via de mail feedback. Deelname is gratis en eindigt met een expositie in het Groene Harthuis. Inschrijven voor 1 september gaat via het inschrijfformulier wat te vinden is op de website www.kunstkringbodegraven-reewijk.nl. Op zaterdag 5 september organiseert Oranjevereniging Prinses Juliana in Nieuwebrug het jaarlijkse ouderwets gezellige touwtrekken. Op het weiland tegenover Weiland 36 gaan teams de strijd met elkaar aan. Naast de sportieve strijd draait de avond vooral om gezelligheid, samenwerking en plezier. Voor de kinderen begint het touwtrekken om 5 uur. Aanmelden bij Stefan via 06-275-94264 met opgave van naam en leeftijd. De kinderteams worden 's avonds samengesteld. Volwassene teams kunnen zich vooraf aanmelden bij Truus via 06-112-11103. Zij starten om 8 uur. De drankjes staan koud en de barbecue gaat aan, waardoor er naast het touwtrekken volop gelegenheid is om samen met elkaar te genieten.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ruim een kwart van de inwoners van Bodegraven-Reewijk tussen de 16 en 75 jaar heeft onvoldoende basisvaardigheden. Het gaat om zo'n 7100 inwoners, oftewel 27%. Landelijk is dat 22%. Opvallend is dat bijna driekwart van deze groep in Nederland geboren en getogen is. De gemeente komt daarom met een nieuw beleidsplan. Inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden moeten beter worden bereikt en geholpen. Ook wil de gemeente zelf duidelijker communiceren. Voor trainingen en taalactiviteiten is in 2027 ruim €500.000 beschikbaar. Daarnaast wil de gemeente €80.000 investeren in onder meer het digitaal huis en voorlichting. De commissie Samenleving bespreekt het plan op 8 september. Marta Stroo blijft ook het komende jaar klimaatburgemeester van Bodegraven-Reewijk. Ze wil zich vooral blijven inzetten voor de verdere groei van de Groene Fundatie. In dit netwerk werken lokale organisaties en initiatieven samen aan een duurzamere en socialere gemeente. Volgens Stroo gebeurt er lokaal al veel, maar kunnen initiatieven elkaar beter versterken door meer samen te werken. De Groene Fundatie wil zich de komende tijd ook ontwikkelen tot gesprekspartner van de gemeente. Een van de plannen is een klimaatadviesraad die de gemeente kan adviseren over plannen voor klimaat, duurzaamheid en leefomgeving. Stroo zet zich als klimaatburgemeester ook haar werk als fotograaf in. Zo maakte zij de portretreeks Kringloopgeluk, die in september tijdens de Duurzaamheidsweek te zien is in het Groene Harthuis. Stroo wil haar rol uiteindelijk overdragen aan een nieuwe klimaatburgemeester, maar zegt dat er voorlopig nog genoeg te doen is.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen bezocht maandag samen met de Oekraïense ambassadeur Andriy Kostin en burgemeester Michiel Graus de Oekraïneopvang in de Reewijkse Poort. Het bezoek stond in teken van de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Op 24 augustus 1991 werd Oekraïne onafhankelijk van de Sovjet-Unie. Door de oorlog met Rusland heeft de dag dit jaar een bittere bijsmaak. Berendsen sprak met bewoners en jongeren over hun leven in Nederland en hun toekomst. De Reewijkse Poort ving op 25 maart 2022 de eerste Oekraïense vluchtelingen op. Inmiddels wonen er ruim 500 mensen. Veel bewoners werken in de regio en hun kinderen gaan hier naar school. Volgens de minister zijn de Oekraïense bewoners inmiddels een waardevol onderdeel van de lokale samenleving. Hij sprak de hoop uit dat Oekraïne zijn onafhankelijkheid snel weer in vrijheid en vrede kan vieren. De mobiele milieustraat van Cyclus staat de komende week weer in verschillende kernen van de gemeente Bodegraven-Reewijk. Inwoners kunnen er gratis kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval inleveren. Het gaat bijvoorbeeld om klein chemisch afval, batterijen, kleine elektrische apparaten, harde kunststoffen, metaal, hout en oud papier en karton. De hoeveelheid moet in een grote boodschappentas passen. Grotere spullen horen thuis op de reguliere milieustraat. De mobiele milieustraat staat woensdag 2 september van 12 tot 2 in Waarder aan de Meester van Loosstraat en van 2:30 tot 4 in Driebrugge aan de Keizersmantel. In Bodegraven staat de unit zaterdag 5 september van 9 tot 3 op het Raadhuisplein. De andere dorpen zijn zaterdag 3 oktober aan de beurt. Meer informatie staat in de Cyclus afval-app.

Boerengaven Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Thor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
14: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
15: hi, goedemorgen.
14: Welkom.
15: Dank u wel.
14: Hoe zit jij er nu bij?
15: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
14: Best moe.
15: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
14: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
15: Klopt.
14: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
15: Ja.
14: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
15: Dat is het belangrijkste.
14: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
15: Tuurlijk.
14: Korte intro. Geboren in?
15: Den Haag.
14: Den Haag. Je zat op school?
15: Op het Schatteiland hier in Gouda.
14: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
15: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder daarin.
14: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
15: Een thuis geworden, ja.
14: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
15: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
14: En welke buurt ben je opgegroeid?
15: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
14: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
15: Dat sowieso.
14: Ja. Nieuwsgierig?
15: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
14: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
15: Ik heb een zusje en een broertje.
14: Dus je bent de oudste?
15: Ik ben de eerste, ja.
14: En hobby's?
15: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
14: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
15: of
14: voren,
15: de degen, of
14: de floret naar voren en steken maar?
15: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
14: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
15: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
14: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik superleuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, en dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Oh, wat pedagogiek is, ja. Natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik het voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer

0: Ja. Ja. Ja. Dat klopt.
1: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
0: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
1: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds kent geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
0: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
1: Je hebt dat wel om weten te zetten.
0: Ja.
1: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
0: Klopt.
1: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
0: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk ik 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
1: Ook niet even leuk altijd.
0: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja.
1: En dat. Denk je dat komt door de politiek of door de mix van. Want je doet wel verschillende dingen.
0: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20. En om je daarin te ontwikkelen. En daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
0: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
1: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
0: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar in de 20 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend.

0: belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
1: Ja.
0: En wij zitten er echt in om het op te lossen. En om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
1: Ja, alleen... wat ik dan zelf... Hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
0: Ja.
1: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien... Tuurlijk. Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van... geen verbinding en angst. Dus dat...
0: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen, die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van dat is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan... dan iemand... Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben... vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen... dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
1: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
0: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
1: Ja.
0: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
1: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
0: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
1: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
0: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daar kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
1: Ja.
0: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
1: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
0: Nee, ja, absoluut niet.
1: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
0: Nee, ja, ik heb, kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
0: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Acid Rain?
0: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen en het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
1: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Maar paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn...
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je er echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten, doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen we er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even... orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen... anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van... we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment... gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Oh, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de... Sorry, ja, sorry, even bij het Stadhuis.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij en een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja, ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: De onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffy. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog het belangrijkste, polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld... Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: grapje.
1: Ja, ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek.
1: Dat zou ik wel heel leuk
0: politiek debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
9: BR6. In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
10: Dit is je wekelijkse dosis country, Americana en alles wat ertussenin hangt. Dit uur openen we met 3 songs van Puck Johnson. Horen we het nieuwe album van de maand van Brett Paisley. Staan we stil bij de original van de week van Billy Ray Cyrus. En is er een driewerf made in Holland. Kortom, genoeg te beleven. We gaan van start.

Een driedubbele dosis Puck Johnson. Johnson brengt rauwe, ongepolijste Amerikanen met een flinke knipoog. Titels als Thanks to the Cat House en Lowering the Bar verraden meteen dat hij het niet te serieus neemt. By Me a Bayou zette de toon met een moerassige bluesy sfeer. Lowering the Bar gaat er juist wat losser en swingender doorheen. Precies het soort muziek dat Crossroads graag onder de aandacht brengt. Geen grote naam, wel een groot verhaal. Drie songs, één artiest, een prima binnenkomer voor dit uur.

Het album van de maand is Tacklebox van Brad Paisley. En meteen met een zwaargewicht duet. Miranda Lambert schuift aan voor Someone Else's Arms. Paisley, bekend van zijn gitaarvirtuositeit en scherpe pen, en Lambert, een van de grootste countrysterren van haar generatie, vinden elkaar moeiteloos in dit smartelijke duet.

Met een stem vol rauwe soul en country traditie maakt Sarah Lake indruk met haar single If Whiskey Was a Woman. Het nummer pakt de klassieke country thematiek van hartzeer en drank op een hele frisse en krachtige manier aan. Haar doorleefde zang, gecombineerd met de stoere rootsproductie, maakt dit een track die niet snel verveelt.

kiss goodbye. Het origineel van de week komt van Billy Ray Cyrus, de man die in 1992 de wereld veroverde met Achy Breaky Heart en decennia later opnieuw furore maakte dankzij dochter Miley en Old Town Road. She's Not Crying Anymore is het origineel van een song die in het tweede uur nog eens terugkomt in een andere versie. Cyrus blijft, ook na al die jaren, een herkenbare stem in de country.

0: Los Lobos, de Grammy-winnende band uit East Los Angeles, die al sinds de jaren 70 Mexicaans-Amerikaanse invloeden met rock en country vermengt, brengt met Paddy Waxong een speelse single. De band is wereldberoemd geworden met een cover van La Bamba, maar laat met dit soort songs horen dat hun eigen repertoire minstens zo veelzijdig is.
1: Heet van de naald.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Old Crow Medicine Show, de band achter de wereldhit Wagon Wheel, brengt hier My Song van het album Cover Stories. Dat album is een eerbetoon aan Brandi Carlile. 10 jaar na haar doorbraakalbum The Story lieten collega-artiesten er ieder hun eigen versie van horen. Old Crow Medicine Show, zelf al jaren een vaste waarde in de Americana, geeft er een eigen, energieke draai aan.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige, maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele, akoestische begeleiding accentueert de donkere, bezwerende tekst.

0: De eerste song in Made in Holland van dit uur komt van Job Alone, van het album Halfway Volume 2. Een Nederlandse titel die je bijna als eerbetoon aan onze eigen polders kunt lezen, verpakt in Americana-sferen. Mooi om te horen hoe dicht bij huis dit genre inmiddels wordt gemaakt.
1: Long ago from France came in Huguenots they believe facing. Before them there were some Jews. In Portugal they had the blues. Inquisition searched their heads. They came to us for peace

Ook Barney Willemsen vertegenwoordigt dit uur de Nederlandse Amerikanen scene met Big City Nights. Een titel die anders doet vermoeden, maar Willemsen weet er een herkenbare, ingetogen sfeer aan te geven. Weer een naam die laat zien en horen dat je voor goede country niet per se de oceaan over hoeft.

De derde Made in Holland song is van David van Kolwijk, She's Almost Ready. David is wel meer te gast de laatste weken. Nederlandse Americana bleef dit uur goed vertegenwoordigd en van Kolwijk voegt daar zijn eigen melodieuze bijdrage aan toe. Precies het soort ontdekking waar Crossroads graag ruimte voor maakt.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Carly Scott Collins is een van de jonge, veelbelovende stemmen in de country op dit moment. En Hang It Up laat goed horen waarom. Ze combineert een klassiek country geluid met een frisheid die bij haar leeftijd past.

Paisley met Treating Whiskey van Tacklebox. Waar hij eerder samen met Miranda Lambert te horen was, doet hij het hier solo. En laat hij zijn gitaarwerk weer flink spreken. Een mooi contrast tussen het duet en dit meer op zichzelf staande nummer.

Kimmy Bitter brengt met Tipsy Twilight een track van haar album Bittersweet. De titel verraadt al de sfeer, een beetje aangeschoten, een beetje weemoedig. Precies op de rand van de schemering. Het is een fijne, sfeervolle song.

We sluiten dit uur af met Zac Top en Good Girls and Cowgirls. Top is een van de opvallendste namen van de laatste tijd. Zijn traditionele bijna jaren 90 geluid slaat aan bij een nieuwe generatie luisteraars die op zoek zijn naar echte country. Een toepasselijke, energieke afsluiter van dit eerste uur. Blijf zitten, want in het tweede uur staan we stil bij het overlijden van Dolly Parton. Horen we hoe Brandy Carlile door collega's wordt vertolkt. En is Turner Cody onze spotlight act. Tot zometeen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van
6: Kesten. Ik ben Marcia van
5: Kerk
6: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom bij deel 2. Dit uur een bijzonder moment. We staan stil bij Dolly Parton, die op 80-jarige leeftijd is overleden, met 3 songs uit haar rijke oeuvre. Ook horen we hoe Brandi Carlile dit uur door anderen wordt vertolkt. En is Turner Cody onze In The Spotlight gast. Verder volop nieuwe singles. Jason James opende met Honky Tonks In Mind. James staat bekend om zijn eerlijke, klassiek geïnspireerde countrygeluid, met invloeden die duidelijk teruggrijpen op de honky-tonk-traditie. Een stevige binnenkomer die precies de sfeer van dit uur zet. Traditionele country zonder opsmuk.

Nu twee songs waarin collega-artiesten het werk van Brandi Carlile vertolken, onze act van de maand. Die Everett Brothers, het Americana-broederduo uit North Carolina, brengt Have You Ever, terwijl Kris Kristofferson, de legendarische songwriter en acteur, die we eind 2024 verloren, met Turpentine een bijdrage levert. Carlile zelf brak in 2018 groot door met dat album. Mooi om te horen hoe verschillend haar songs klinken in de handen van anderen. Bij de Everetts wat luchtiger, bij Kristofferson juist doorleefd en sober.

Brad Paisley met Tell Me Your Life Story van Tacklebox. Een song die, zoals de titel al zegt, draait om verhalen ophalen. Precies het soort songwriting waar Paisley al zijn hele carrière goed in is. Weer een andere kant van hetzelfde album dat we deze maand op de voet volgen.

Van het album Outskirts of Town komt dit duet van Mo Pitney en Jake Worthington. Beide heren gelden als bewakers van de traditionele country. En dat is in deze titel en de uitvoering goed te horen. Een eerbetoon aan het ouderwetse geluid.

De van Hawaii afkomstige zanger Jos Totofi, vaak de Luther van Dros van de Stille Oceaan genoemd, maakt een verrassende en geslaagde uitstap naar de country roots op zijn single Baby Blue, geschreven door Hans Bouwens van de George Baker Selection. Zijn fluweelzachte, krachtige stemgeluid geeft deze ballad een unieke, soulvolle lading die je zelden hoort in het genre.

0: Eerder in deze aflevering hoorden we het origineel van Billy Ray Cyrus. Hier is de versie van de Zuid-Afrikaanse formatie West. Interessant om de twee uitvoeringen naast elkaar te zetten en te horen welke keuzes een andere artiest maakt met dezelfde song. West geeft het geheel een iets eigentijdse jasje.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kenny Chesney, een van de grootste stadionvullers die de country kent, brengt met Silver Sands Marina precies het soort ontspannen, kunstgeoriënteerde song waar hij zijn naam mee heeft gevestigd. Zon, water en country. Het is zijn handelsmerk en het werkt hier weer als vanouds.

Dan nu het moment waar we dit uur speciaal ruimte voor maken. Dolly Parton is onlangs op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie liet weten dat ze vredig thuis in Nashville is heengegaan. Iets meer dan een jaar na het verlies van haar man Carl Dean. Wij herdenken haar met 3 songs. Te beginnen met Tomorrow is Forever, haar duet met Porter Wagoner uit 1970. Daarna Here You Come Again, een van haar grootste crossover hits. En Eagle When She Flies, een song die haar kracht en onafhankelijkheid als vrouw in de muziekindustrie treffend samenvat. Parton verkocht in haar 60-jarig durende carrière meer dan 100 miljoen platen en schreef duizenden songs, waaronder Jolene en I Will Always Love You. Deze reuzin van de country is niet meer, maar haar songs zoals deze 3 blijven overeind. Rest in peace, Dolly.

Carly Pearce, bekend van hits als Every Little Thing en What He Didn't Do, brengt met You Can Have Him weer een herkenbaar staaltje moderne mainstream country. Pearce weet feilloos de balans te vinden tussen persoonlijke teksten en radiovriendelijke productie. Een stevige, zelfverzekerde single.

Pete Astudillo brengt met Goodbye Texas Tornado een emotioneel en eervol eerbetoon aan de rijke geschiedenis van de Tejano en Tex-Mex muziek. Astudillo, bekend van zijn werk met Selena y Los Dinos, combineert traditionele Latino-invloeden met warme country-elementen. Het nummer is een weemoedige groet aan vervlogen tijden en muzikale helden, omlijst door prachtig accordeonspel en meeslepende zang.

De gast in de rubriek In de Spotlight is Turner Cody met twee songs. Cigarettes Inside en Delmer Avenue laten samen goed horen waar Cody voor staat. Rauwe, verhalende Amerikanen met een flinke dosis eerlijkheid. Twee songs, sober geproduceerd met een nadruk op tekst en stem.

We sluiten deze aflevering af met Miranda Lambert, die we eerder al hoorden in duet met Brad Paisley. Nu solo met haar nieuwe single Till the Going's Gone. Lambert is een van de grootste namen in de hedendaagse country, met een indrukwekkende lijst awards op haar naam. Een gepaste, krachtige afsluiter van deze 2 uur durende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.